gari, nyumba kifahari, pesa ni mtongo zezari, nampenda kasio siri, kama tata kuza Messi, kidogo kuza chichi, ongezea kuzangwa beach, unikopesha.